0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Staatsmedia in Iran melden dat president Bezeskian de opdracht heeft gegeven om na bijna 3 maanden de toegang tot internet te herstellen. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het hantavirus. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. En de Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur bij weinig wind naar 13 tot 19 graden. Overdag is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar RobustRise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost RobustRise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobustRise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
3: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Staatsmedia in Iran melden dat president Bezeskian de opdracht heeft gegeven om na bijna 3 maanden de toegang tot internet te herstellen. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het hantavirus. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. En de Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur bij weinig wind naar 13 tot 19 graden. Overdag is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Staatsmedia in Iran melden dat president Pezeshkian de opdracht heeft gegeven om na bijna 3 maanden de toegang tot internet te herstellen. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het hantavirus. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. En de Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur bij weinig wind naar 13 tot 19 graden. Overdag is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug.
7: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem. Polderpop Radio.
11: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's greased lightning!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Staatsmedia in Iran melden dat president Bezeskian de opdracht heeft gegeven om na bijna 3 maanden de toegang tot internet te herstellen. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het hantavirus. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. En de Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur bij weinig wind naar 13 tot 19 graden. Overdag is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton de la Chateau bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer, tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het AML-centrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. Het weer, tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet,

0: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Polderpop Radio!
4: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
5: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte de infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton-le-Château bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits is op gang gekomen met inmiddels ruim 200 kilometer file al. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Kerkdriel 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A15 Rotterdam Europoort, daar is een ongeluk gebeurd voor afrit Brielle. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 5 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht staat 11 kilometer file met 20 minuten vertraging.
8: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Ja.

We gaan terug naar de jaren 70 en dat doen we dan met een Arnhemse rock and roll band. Long Tall Ernie and the Shakers and Turn Your Radio On.

1973 was het hitjaar voor Turn Your Radio On van de Arnhemse rock'n'roll band Long to Learning and the Shakers. De plaat kwam de hitparade binnen op 7 juli, hoogstnotering 17. Ze stonden totaal 5 weken genoteerd met Turn Your Radio On.

0: Radio. Weerbericht.
1: Tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Ook vanavond is er nog volop zon en later kan in het Waddengebied wat bewolking van zee binnendrijven. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat af en toe een vrij krachtige noordenwind. Morgen wordt vanuit het noorden koelere lucht aangevoerd, waardoor het een stuk minder warm wordt, 19 tot 25 graden. Het blijft wel droog. Donderdag belooft het weer zomers warm te worden met oplopende temperaturen. En dat geldt ook voor de dagen daarna. Pas vanaf zondag wordt het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

We gaan eventjes met z'n allen hier op Polderpop Radio terug naar het jaar 1975. Nou, dat is als de dag van gisteren natuurlijk. En het is een plaatje dus uit 1975. Het was de tweede nummer 1 hit voor deze formatie, de George Baker Selection. En in dat jaar 1975 stonden ze in meerdere Europese landen hoog in de hitlijsten. Met als hoogste notering in Amerika 26.

De tweede nummer 1 hit in de Nederlandse hitparade voor de George Baker Selection en Una Paloma Blanca uit 1975. In de meerdere Europese landen dus op nummer 1 terechtgekomen. Maar in Amerika in de Billboard Hot 100 bereikten ze maar de 26e plaats. Maar op zich is dat natuurlijk ook heel knap. En dan blijft nog eventjes over de huiskamervraag. Dit was dus de tweede hitsingle op nummer 1 van de George Baker Selection. Wat was dan de eerste die op nummer 1 stond? Dat was Sing a Song of Love uit 1974.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits inmiddels alweer druk. Er staat bijna 350 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam Europoort. Voor Brielen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 3 kwartier. De A16 bij daar richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tenslotte een ongeluk op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Dat ongeluk gebeurde bij Made. De weg is zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou wel rekening met een kwartier vertraging.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio.

0: Op Oddepop Radio gaan we weer een plaat draaien met een automatische discjockey erin. Ja, ik heb toch zo mijn bedenkingen dat het misschien wel mijn langste tijd is geweest hier op de zender. Maar in ieder geval, ik zou ze zeggen, kondig het zelf maar eventjes aan.
1: Tino, Donnie en Chris Cross. Vanavond gaan wij uit als bol helemaal los. Een drankmarathon, paar met dubbele tong. Je weet dat ik verloop.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt inmiddels weer hartstikke druk. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg zo'n 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. A15 Rotterdam Europoort. Bij Brielen gebeurde aan het begin van de ochtendspits al een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging nog een half uur. A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug ook 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt tenslotte is de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein bijna 20 minuten vertraging.
6: Je luistert naar Radio Bergheim. Goedemorgen.
7: Het

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en...
4: Radio.
5: Music.

Radio. We gaan terug naar het jaar 1969 met de formatie onder aanvoering van Robbie van Leeuwen en Mariska Verus. Toen geen nummer 1 hit in Nederland, maar wel in de United States of America in de Billboard Hot 100. Het kan verkeren natuurlijk. Hier is Shocking Blue en Venus. Nu.

Uit 969, Shocking Blue en Venus, dat was de A-kant. De B-kant, dat was het nummer Hard Sand. De plaat kwam uit op 12 juli 1969, bereikte als hoogste notering de Nederlandse hitparade nummer 3, maar stond wel 26 weken totaal genoteerd. Maar in Amerika, u kent het verhaal, stond de plaat op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Onze eigen Shocking Blue en Venus.

0: Radio. Weerbericht.
1: Tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Ook vanavond is er nog volop zon en later kan in het Waddengebied wat bewolking van zee binnendrijven. Aan de kust en boven het IJsselmeer staat af en toe een vrij krachtige noordenwind. Morgen wordt vanuit het noorden koelere lucht aangevoerd, waardoor het een stuk minder warm wordt, 19 tot 25 graden. Het blijft wel droog. Donderdag belooft het weer zomers warm te worden met oplopende temperaturen. En dat geldt ook voor de dagen daarna. Pas vanaf zondag wordt het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

NPO. De Nederlandse formatie Circus Custus heeft in totaliteit een viertal singles uitgebracht in Nederland. Eén daarvan bereikte de Nederlandse hitparade. Die gaan we nou net niet draaien. We gaan een ander van ze draaien die wel de tipparade haalde. In 1983. Hier is Circus Custus met Verliefd.

Zoals ik net al zei, nooit de Nederlandse hitparade gehaald. Deze van Circus Custers en Verliefd in 1983 kwam het niet verder dan tip nummer 3. En de huiskamervraag die nog open staat is: welke plaat van Circus Custers heeft dan wel de Nederlandse hitparade gehaald? Dat was Monica uit 1987. Die bereikte destijds de nummer 18 positie. Circus Custers op Polderpop Radio en Verliefd.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits verloopt druk deze dinsdagochtend met ruim 600 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam over bijna 15 kilometer. De vertraging is een klein half uur. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen Oosterbeek en Maasbergen 15 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En het is druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er ook ruim 20 minuten langer over.
5: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: met Jacco Hagoort.
1: De ochtendshow van Polderpop Radio. Iedere dag tussen 7 en 9 is de ultieme manier om lekker wakker te worden en te blijven. Je hoort het laatste nieuws en de beste muziek. Luister mee en word aangenaam wakker. Elke dag weer.
2: Polderpop Radio.
3: Nu volgt een gezamenlijke uitzending van Polderpop Radio en... Radio.

Radio. Polderpop Radio met nu een plaat waarbij we met z'n allen eventjes op de vluchtstrook gaan staan. Nou, volgens mij is dat ten strengste verboden, tenzij dat je pech hebt. Hier is Chris Cross Amsterdam en Antoon.

Ze deed mee namens Nederland aan het Eurovisie Songfestival met dit liedje. En dit liedje van Ruud Jacot, want daar heb ik het over, is nog steeds zeer actueel. Want het wil nog steeds niet lukken om de vrede te bewaren. Hier is ze.

Ah, persoonlijk vind ik dit een van de betere singles van Ruth Jacot. Het is niet haar grootste hit geworden, want ze kwam niet verder dan nummer 16 in 1993. Haar grootste succes maakte ze onder andere met Marco Borsato en René Vroger in het lied You've Got a Friend. Die kwam tot nummer 3. En ook het nummer van de BNN'ers voor Hij Gaat voor Zee, zo moet ik het zeggen, kwam verder dan deze plaats, namelijk ook op nummer 3 terecht. Raar maar waar, ze heeft nooit een nummer 1 hit gescoord in Nederland. Ruth Jacot.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand de afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
11: Polderpop Radio.
0: Polderpop Hit Museum. Boomers Paradise.

begonnen deze nieuwe aflevering van het Hitmuseum met The Same Old Fool. Nummer van de Neil Sedaka. Het was de B-kant van zijn single Calendar Girl. Neil Sedaka, hij overleed helaas 27 februari jongstleden op 86-jarige leeftijd. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Voor en Door. Natuurlijk de boomer generatie, het Hitmuseum. En wat kunt u allemaal verwachten in dit eerste uurtje als ik er aan toe kom om ze allemaal te draaien trouwens. Onder andere straks Cliff Richard, we hebben Sam de Chem en de Pharaohs. Even kijken wat er meer. Oh, ik ga nog iets draaien van Françoise Hardy. Bobby Martian met de originele uitvoering van Get Down and Get With It, waarmee Slade in 1971 een hit scoorde. En natuurlijk de Beatles vrienden met All My Loving. Een nummer dat ze opnamen op 30 juli 1963 en dat deden ze in 11 takes.

natuurlijk een vaste gast in het Hitmuseum, vrienden, en muziek voor de boomergeneratie. Cliff Richard samen met The Shadows uit januari 1964. En dat was de opvolger van Maria Nomas. Dit heette I'm the Lonely One. Plaatje waar Cliff Richard trouwens ook een Duitse versie van uit heeft gebracht. En dat heet het Soviel Allein. We gaan naar soulmuziek, vrienden, vanaf het Tamla Motown label. Begeleid door de begeleidingsband, zeg maar, die heel veel Motown-artiesten begeleiden bij Motown. Dat waren de Funk Brothers, Martha Reeves en de Vandellas. Nowhere to Run. We gaan naar 1965.

Sam the Sham en de Pharaohs in 1965 scoorde hij zijn eerste grote hit. Dat was de Woolly Bully, een dikke nummer 1 hit. Daarna wordt het succes al een heel klein beetje minder met zijn nummer Juju Hands. En dit was zijn derde hitnotering. Nou ja, hitnotering. Rang Dang Doo. Het stond maar 1 weekje in de top 40 en dat was op 6 november 1965. Kwam hij binnen op de 40ste plaats en daarna was hij alweer weg, vrienden. Ja, krijg je als je een beetje te lang in dezelfde stijl blijft hangen. En dat overkwam ook Nancy Sinatra. Die scoorde in 1966 een hele dikke hit met haar These Boots Are Made For Walking. En ja, het probleem is toch, het opvolgertje van These Boots Are Made For Walking, dat was How Does That Grab You Darling. En die was een beetje helemaal in dezelfde stijl. En ja, dat was toch een beetje funest voor het hitsucces. Want How Does That Grab You Darling, die stond maar 4 weekjes in de top 40. En het hoogste plek die hij haalde, dat was een nummertje 28.

Bird Hill was origineel een hit van Patti Page in het jaar 1951. Er was naderhand ook nog een versie van Les Paul en Mary Ford. Ah, dit was ook een hele leuke. Die hoor je bijna nooit op de radio. Deze kwam uit 1964 van een band uit Londen, de Miguel Five, met hun versie van Mockingbird Hill 1964. Maar daaruit gaan we naar psychedelische muziek uit de 60s. Muziek uit het jaar 1967 van The Traffic, vrienden. Een nummer dat geschreven werd door gitarist Dave Mason. En de rest van The Traffic die vond het nummer maar helemaal niks. Dat gaat over Hole in My Shoe. Een beetje mooi, op een gegeven moment komt er zo'n meisje voorbij. En die heeft het dan over een giant albatross. Dat meisje dat was de dochter van de directeur van de platenmaatschappij Island, waar dit nummer werd opgenomen. Traffic, Hole in My Shoe.

0: Dit is Polderpop Radio met het Hitmuseum.
1: Hey Henkie!
2: Wat goed!
0: Presentatie Henk Kruijzen.

21 jaar oud was Françoise Hardy in het jaar 1965. Helaas overleed ze na een langdurige en slepende ziekte op 11 juni 2024 op 80-jarige leeftijd. Van de LP Françoise Sings in English, die in 1966 uitkwam. En deze kwam al iets eerder uit op single, dat was All Over the World. En een zangeres die ook nog niet zo lang geleden overleed, ik dacht op 84-jarige leeftijd, dat was Connie Francis. In 1961 maakte ze een remake van La Paloma, en dan heet het Jamais. En daarmee haalden ze de top 10 in Frankrijk en in Canada.

Hij werd geboren als Antoine Domino, maar zijn artiestennaam dat werd Fats Domino. Fats was de voornaam van een van zijn favoriete pianisten. En Fats werd hij ook genoemd omdat hij nogal redelijk mollig was, laat ik het heel simpel zeggen. Een singeltje dat hij uitbracht op 13 januari 1964, Fats Domino en zijn Lazy Lady. En nu een beetje triest geheel, vrienden, in de muziekgeschiedenis. Otis Redding. Op 8 december 1967 legde Otis Redding de laatste hand aan de opname van het nummer Sitting at the Dock of the Bay. Slechts 2 dagen later, op 10 december 1967, zou Otis Redding om het leven komen bij een vliegtuigongeluk. Daarbij kwamen ook diverse leden van zijn begeleidingsband de Barkeys om. 2 leden van de Barkeys die overleefden het. Eentje overleefde de crash. En eentje overleefde het doordat je het vliegtuig had gemist. Dan zal die man blij geweest zijn, zeg. We gaan naar 1968, zoals ik al zei. Otis Redding. Ah, dit is mooi, vrienden. The Dock of the Bay. 2 dagen voor zijn dood opgenomen.

0: Overleden op 10 december 1967, Otis Redding. En opgenomen op 8 december van datzelfde jaar 1967, Sitting on the Dock of the Bay. Zometeen in het Hitmuseum, Boomertime, hier op Polderpop Radio, hebben we onder andere Johnny Layton, we hebben Bob and Earl, Johnny Holiday. Maar eerst, vrienden, gaan we naar de originele uitvoering van Get Down and Get With It. In 1971 scoorde Slade daar een gigantische hit mee en die klonk zo...
1: What's everybody get off the seat? Clap your hands, slap your feet. Get down, get with it.

De uitvoering van Slade was er daar in 1971 een hit mee scoorde. Get Down and Get With It. Maar in 1967 was het ook al een keer uitgebracht door Little Richard. Maar de originele uitvoering van Get Down and Get With It, die kwam van Bobby Marsden. Die bracht het uit als de B-kant van zijn single Half a Kind. En dit is de originele versie. Get Down and Get With It. Bobby Marsden, 1964. I want everybody to let their hair down. If you don't feel like letting it down, take it off. Everything's all right.

In die tijd mee in de tv-serie Harper's West One. En daarin speelde hij het karakter van de rockster Johnny Sincere. In een van die afleveringen van Harper's West One zong Johnny het nummer Johnny Remember Me. En dat werd kort daarna een grote nummer 1 hit, ondanks dat het door de BBC geboycott werd.

where they did the Harlem Shuffle. Van de duo Bob Ralph en Earl Nelson, uitgebracht in het jaar 1963. Later maken ze een remake van het nummer wat ze uitbrengen in 1969. En ook de Rolling Stones hebben het nummer Harlem Shuffle opgenomen. Dat deden ze in 1986 op hun album Dirty Work. Zometeen vrienden, Johnny Holiday. Maar eerst gaan we naar de Small Faces. Die hadden al twee singles uitgebracht en dat waren heel bescheiden hitjes. En de platenmaatschappij die vond dat er toch te weinig geld binnenkwam. Dus werden de Small Faces opgezadeld met een wat commerciëler nummer. De band stond er helemaal niet achter, maar toch hebben ze het opgenomen. En het werd inderdaad een redelijke hit. En dan hebben we het over een single uit 1966. Shalalalee.

Hij had een Franse moeder en een Belgische vader. Jean-Philippe Smet heette hij. Zijn artiestennaam, dat was Johnny Hallyday. Hij coverde veel internationale hits met een Franse tekst. En dit was ook een van zijn grootste hits. Vooral in Frankrijk, want daar stond dit nummer maar liefst 4 weken nummer 1 in 1964. Dat heette Ma Guitare. Ik denk dat we zo ongeveer aan de 1 na laatste toekomen van dit eerste uurtje van Boomertime Hit Museum. Dat is een plaatje ook uit 1961. Dat is Chubby Checker met The Fly. Het is een heel speciale dans is dat. En tijdens de opname van het nummer hadden ze al verschillende geluidjes uitgeprobeerd om het geluid van een vlieg te kunnen imiteren. Maar nee, niks kon de goedkeuring wegdragen. Totdat iemand aankomt lopen met een elektrisch scheerapparaat wat hij vlak bij de microfoon houdt. En dat gaf dat echte geluid van een vlieg. We gaan terug met Chubby Checker met The Fly. En dat doen we naar 1961.

Chubby Checker samen met zijn elektrisch scheerapparaat in The Fly. We sluiten dit eerste uurtje sluiten we af met een B-kantje. Dat is de B-kant van de single Telstar van de Tornado's. Dat nummer dat heet Jungle Fever. En daarna natuurlijk weer een uurtje heerlijk boomertime in het Tetmuseum met uiteraard de Rolling Stones. Dan heb ik verder nog voor jullie de Ivy League. Even kijken, wat hebben we nog meer? Steve Lawrence. Even kijken, James en Bobby Purify. Maar eerst weer de Tornado's met het nummer Jungle Fever. Dan het nieuws en dan ben ik bij u terug. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO, dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport aldus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog zo'n 150 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Sliedrecht bijna een kwartier extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda, daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Dat heeft te maken met een ongeluk in België op de E19. Daar zijn meerdere voertuigen bij betrokken en de berging gaat nog wel even duren, dus de weg is voorlopig nog dicht. Omrijden kan via Bergen op Zoom over de omrijdingsroute over de A4. Dan de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 8 kilometer met een kwartier op onthaal.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar de vakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. De vakantiegids.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

The Little Things was origineel van de Bobby Goldsboro die het begin 1965 uitbracht. Maar kort daarna maakte Dave Berry er een cover van en het wordt een grote hit voor The Little Things. Welkom in het tweede uur van het Hitmuseum, het programma van, voor en door de boomer generatie. Met straks onder andere de Ivy League. Ik ga nog wat draaien van Trea Dobbs, het plaatje dat ik de vorige keer vergeten ben, vrienden. En dan heb ik nog wat van de Doors, die lagen namelijk in 1968 een beetje overhoop met de Kings. Die vonden dat een nummer van de Doors nog wel erg veel leek op een nummer van de Kings. En nog heel veel meer leuks in dit tweede uurtje van het Hitmuseum, vrienden. De Rolling Stones, vrienden. Met een nummer Around and Around. Een nummer dat origineel dat is van Chuck Berry uit 1958. En een nummer dat in 1964 opgenomen werd door de Rolling Stones. En dat deden ze in de Chess Studio in Chicago met Ron Malo als technicus. Around and Around vonden we op de Rolling Stones EP 5x5 en de Amerikaanse LP 12x5. En in 1971 werd Around and Around ook opgenomen door David Bowie op zijn LP The Rise of Ziggy Stardust en The Spiders from Mars. De Rolling Stones uit 1964. Around and Around.

In het Hitmuseum hoor je natuurlijk de grootste hits uit de jaren 50 en de jaren 60. Maar ook de vergeten plaatjes, vrienden, die je bijna nergens anders meer hoort als hier in het Hitmuseum op Polderpop Radio. En zo'n vergeten plaatje, dat was dit nummer, Funny How a Love Can Be. Kwam uit 1965 en was van het trio Perry Ford, John Carter en Ken Lewis, oftewel de Ivy League. Ook zo'n band die een beetje vergeten is, vrienden, hier in Nederland, dat zijn de Young Rascals. Dat was een band uit New York die bestaan heeft van 1965 tot 1972. Hun eerste single die ze uitbrachten, dat was Good Lovin'. En we gaan even met ze meetellen. 1, 2.

Ze werd geboren in Eindhoven op 4 april 1947. Trea van der Schoot. Later werd ze bekend als Trea Dobbs. Een nummer dat origineel was van de Righteous Brothers. You've Lost That Love and Feeling. Een plaatje dat mij altijd nog kippenvel geeft. Omdat ik vooral Trea Dobbs een van de meest ondergewaardeerde zangeressen vind van Nederland. Ze had echt een fantastische stem. 18 jaar was ze in 1965 toen ze dit plaatje uitbracht op Decca Records. En dat was dus een serie van Fonogram. Die brachten Philips uit, Decca, Mercury. En dan had je die singles met die hoesjes van Favoriete Express. En de meeste boomers die zullen dit nog wel kunnen herinneren, vrienden. Dan Trea Dobbs zakken we af na 1959. Met een man die in 2024 op 88-jarige leeftijd overleed, vrienden. Steve Lawrence met de originele uitvoering van Pretty Blue Eyes. Een nummer dat in 1960 ook op de plaat werd gezet door Craig Davis. Wat zeg ik? Craig Davis? Craig Douglas.

0: Hij kwam uit Liverpool en daar werd hij geboren als Philip Carr. Hij trad heel veel op in de Cavern Club. En hij had de artiestennaam David Garrick. In 1967 scoorde hij een hit met Please Mr. Moving Man. Heeft hij later ook nog een Duitse versie van opgenomen. En dan heet hij Hey Mr. Meubelman. Ja, vind ik altijd zo mooi, hè? Die Duitse uitdrukkingen, vrienden. We gaan naar een plaatje dat eigenlijk van origine een hit was van een Japanse zangeres. Miko Hirota heette ze. Ze bracht in 1965 een singeltje uit dat heette Sunny. In 1966 wordt het ook opgenomen door een zekere meneer Dave Pike. En later zijn er nog versies van onder andere Cher en Boney M. Persoonlijk vind ik de mooiste die uitkwam in 1966. Sunny. En dan is het in de uitvoering van Bobby Hap.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

De Beatles uit 1966, vanaf het originele mono-vinyl uitgebracht op Karate Records. Ja, in Nederland vertegenwoordigd door CNR Records. En gratis bij de Beatles en een Juanita Banana, een stukje van Rigoletto, hè, van good old meneer Giuseppe Verdi. We hadden het net in het begin van het tweede uur van het Hitmuseum, hadden we het over vergeten groepjes en vergeten plaatjes. Ook zo'n vergeten groepje, vrienden, dat is het duo James en Bobby Purify. Het was James Purify en zekere Robert Lee Dickey, die ze voor het gemak ook maar Purify noemde. Ze brachten in 1966 hun eerste singeltje uit en dat heet I'm Your Puppet. En daarna, vrienden, een plaatje van The Doors, waardoor ze nogal een beetje ruzie kregen met de Kings. Maar eerst, vrienden, I'm Your Puppet, James en Bobby Purify uit 1966.

Vergeten plaatjes, hè. Je hoort ze alleen maar hier in het Hitmuseum, vrienden. Muziek van en voor en door de boomer-generatie. En hebt u zo'n vergeten plaatje dat u al in geen jaren meer op de radio hebt gehoord, hè? Gewoon even mailen, polderpophenk@gmail.com. En dan hoor jij jouw vergeten plaatje in het Hitmuseum. James en Bobby Purifier 1966 met I'm Your Puppet. We gaan naar de zomer van 1968. Toen brachten de Doors de LP uit Waiting for the Sun. En op die LP stond het nummer Hello, I Love You. Een nummer dat later in de zomer van 1968 ook op de single uitkwam. Het nummer was geschreven door Jim Morrison. Maar al snel kregen de Doors ruzie met de Kinks en met de band The Cream. De Kinks die vonden dat het nummer Hello, I Love You wel heel erg veel leek op hun song All Day and All of the Night. En The Cream beschuldigde ze van, dit is gepikt van Sunshine of Your Love. Nou, de heren zijn allemaal een beetje gezellig bij elkaar gaan zitten. Er zijn wat leuke dingetjes gedronken en er zijn misschien ook nog wel wat leuke dingetjes gerookt. En later zijn ze er toch allemaal uitgekomen, vrienden. Straks, na de Doors, hebben we onder andere Sonny & Cher met een single die ze in twee keer uitbrachten. En de eerste keer onder een andere naam als Sonny & Cher. Dan gaan we met de Duitse zangeres Dorrit de Kohlen gaan we nog even naar Düsseldorf. Maar eerst, vrienden, Hello, I Love You van de Doors. En denk dan ook even aan All Day and All of the Night van de Kinks. Haal dat even in je hoofd. En ook Sunshine of Your Love van de Cream. En dan hoort je zelf van, het lijkt erop of het lijkt er niet op.

0: Love is Strange is een nummer dat in 1957 voor het eerst uitgebracht werd door het duo Mickey en Sylvia. En daarna komt het in 1964 ook op de plaat onder een ander duo. En dat duo dat heette Caesar en Cleo. En Caesar en Cleo, dat waren Cher en Sonny vrienden. Later wordt het nummer nog een keer opnieuw uitgebracht, maar dan als Sonny en Cher. En dan is het de B-kant van de single Baby Don't Go. We hadden net het singeltje van Treya Dobbs. Het was You've Lost That Love and Feeling. In 1968 scoorde Treya Dobbs een hit met Was Jij Maar in Lutjebroek Gebleven. Maar dat was een cover, vrienden. Dat was een cover van een Deense zangeres die in de jaren 60 naar Duitsland verhuisde. Dat was Dorothee Kollo. En die scoorde in 1968 de eerste originele versie van dat nummer. En dan heet het Wärst du doch in Düsseldorf geblieben.
1: Der Schlager der Stunde.

0: uit het trio The Bachelors uit Ierland. John Stokes en de broers Conlad en Deacon Klusky. Met uit 1964 het hele mooie nummer Diane. En Diane was een wel wat ouder nummer. Dat dateerde al uit 1927, want Diane, dat was het thema van de film uit dat jaar, van de film Seventh Heaven. Het Hitmuseum draait natuurlijk altijd muziek uit de jaren 50 en de jaren 60, maar we gaan nog een tikkeltje verder terug, want we gaan namelijk terug naar 1947. Met een plaat die in 1947 maar liefst 6 weken op de Amerikaanse nummer 1 stond. Een plaatje in de categorie Western Swing, oftewel Talking Blues. Oh, dat is een hele mooie, vrienden. De Tex Williams. En die heeft het over dat bij rokers, mensen die sigaretten roken, dat daar de sigaret altijd voor gaat. Oh, dit is zo'n hele leuke. Smoke, smoke that cigarette in the Western Swing and Talking Blues.
1: Now, I'm a feller with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told. The kind of a feller that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now, it ain't cause that I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or a poker game. Everything's gotta stop while they have that cigarette.

0: Why is everybody always picking on me?
1: Dit kwam uit het staartje van de jaren 50, 1959. Charlie Brown van de Coasters. Een plaatje over zo'n rare jongen van de klas. Een jongen die altijd straf krijgt. En dan heel verbaasd zich nog afvraagt van... Why is everybody always picking on me? Zit er alweer bijna op voor het hitmuseum. Time flies when you're having fun. En dat gaan wij nu doen met de Freddy and the Dreamers. Hij werd heel erg bekend door die houterige bewegingen die hij altijd maakte als ze optraden. En die houterige bewegingen, daar heeft hij ook nog een dansje van gemaakt. En dat dansje dat heette The Freddy. Daar heeft hij ook nog een plaatje van gemaakt. Dat draaien we een volgende keer. We gaan nu naar Freddy and the Dreamers uit november 1963. De opvolger van I'm Telling You Now. Dit is ook zo'n hele mooie. You were made for me.

0: Shadows met een nummer dat dateert uit 1964. Dat was van 1965 tot 1967 heel veel gespeeld werd op de Engelse piratenzender Radio City. Dat was de Genie met de Light Brown Lamp. En dat was de ene laatste in deze aflevering van het Hitmuseum. En muziek van, voor en door de boomer generatie. En mocht u vergeten plaatjes hebben of muziekjes die u heel graag hoorde in uw jeugd. Muziek uit de 50s en de 60s. Raak het gewoon even aan hier in het Hitmuseum. En dan draaien wij ze met alle plezier voor u. Gewoon even een mailtje sturen naar pollepophenk@gmail.com. Dan sluiten wij nu af met de Beatles vrienden. De laatste track van LP2 van de White Album die ze uitbrachten in het jaar 1968. Het was de opvolger van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Dat nummer dat heet Good Night en dat zeg ik ook. En wat mij betreft tot een volgende keer met een nieuwe aflevering van het Hitmuseum. En muziek voor en door de boomergeneratie. Tot dan, houdoe!
1: That's all!

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Buggenhout is het schoolbusje aangereden door een reizigerstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:45 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch het spoor is opgereden, is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein. Niemand van hen raakte gewond. Ze zijn geëvacueerd door de brandweer. In een huis aan de Tilburgse Trouwlaan is een dode gevallen bij een steekpartij vannacht. De politie heeft twee vrouwen aangehouden die in de woning waren. Ze zitten nog vast voor verhoor. Na de melding van de steekpartij werden eenheden van de politie, een ambulance en een traumahelikopter ingezet. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding voor de steekpartij in Tilburg was, is nog onduidelijk. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig, meldt het interprovinciale overleg IPO. Komt dat geld er niet, dan dreigt er flinke overlast doordat bruggen en viaducten voor langere tijd afgesloten moeten worden. Al dus het IPO, dat spreekt van een onwenselijke situatie voor burgers en bedrijven. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS, die een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit in handen heeft, waarin staat dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in het vastgoed, het transport, de zorg, horeca en detailhandel. De overheid dreigt de grip te verliezen, staat in het rapport al dus de NOS. Het onderzoek van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijning is gedaan in opdracht van de overheid. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Buggenhout is een schoolbusje aangereden door een reizigerstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. In een huis aan de Tilburgse Trouwlaan is een dode gevallen bij een steekpartij vannacht. De politie heeft twee vrouwen aangehouden die in de woning waren. Gemeenten en provincies trekken bij het Rijk aan de bel omdat ze zich grote zorgen maken over de bereikbaarheid van Nederland. Wegen, maar ook bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, gemalen en kades zijn aan groot onderhoud in vervanging toe. En daar is 1,5 miljard euro extra per jaar voor nodig. Op een aantal terreinen krijgen criminelen steeds meer invloed, terwijl de controle vanuit de overheid langzaam afneemt. Dat meldt de NOS op basis van een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertragingen nog op de A7 Groningen richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. Ook op de A12 wordt bij de grens gecontroleerd. Daar richting Duitsland 20 minuten extra reistijd. En in België is een ernstig ongeluk gebeurd op de E19 bij Sint-Joppen in het Goor. Richting Antwerpen is dit het geval. De weg is ook dicht. Vanaf Nederland kun je beter omrijden via Bergen op Zoom. Dat is de A4 route. En vervolgens de A12 in België nemen.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.

dankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege de tropische warmte vandaag heeft Rijkswaterstaat het zogenoemde hitteprotocol ingesteld. Het protocol trad om 10 uur in werking omdat het vanmiddag 33 graden kan worden. Mochten automobilisten pech onderweg krijgen, dan worden extra maatregelen getroffen om hen zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen. De temperatuur van het wegdek kan namelijk tot ruim 50 graden oplopen. Het hitteprotocol geldt met uitzondering van de provincie Friesland voor heel Nederland. In de provincie Gelderland zal de Koninklijke Landmacht voorlopig niet met explosieven en open vuur oefenen. Dit vanwege het risico op natuurbranden. De brandweer heeft fase 2 afgekondigd. Dit gebeurt als het een tijdje niet geregend heeft. Eind vorige maand braken er verschillende natuurbranden uit tijdens militaire trainingen in onder andere Noord-Brabant en Gelderland. De Landmacht pakt de training weer op als de kans op natuurbranden naar fase 1 is gedaald. Uit een laatste peiling van de Consumentenbond blijkt dat een thuisgezet kopje koffie duurder dan ooit is. De prijzen stegen in 5 jaar tijd gemiddeld met 74% door onder meer slechte oogsten en hogere kosten, aldus de bond. Voor koffie van een A-merk zijn consumenten gemiddeld het goedkoopst uit bij Nettorama, Dirk en Fomar. Het duurst zijn Plus, Jumbo en Albert Heijn. Volgens de Consumentenbond loont het om bij een drogist voor koffie te gaan kijken waar de A-merken vaak een stuk goedkoper zijn. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Bruggenhout is een schoolbusje aangereden door een passagierstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. De aanrijding was rond 7:45 vanochtend en de overweg zou gesloten zijn omdat er een trein naderde. Waarom of hoe het schoolbusje ondanks de actieve signalen toch op het spoor is gereden is nog onduidelijk. Er zaten zo'n 100 reizigers in de trein, niemand van hen raakte gewond. Zij zijn geëvacueerd door de brandweer. Het weer, veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Vertraging 20 minuten. Veel oponthoud ook bij de grens op de A12. Vanuit Arnhem daar 7 kilometer file met een 30 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij Uitgeest gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een kwartier. En een omleiding op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij Klaverpolder is een omleiding ingesteld, want net over de grens op de E19 in België is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom over de route van de A4.
6: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Radio. Weerbericht.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en bij weinig wind wordt het een graad of 30 in het binnenland tot 33 graden lokaal in het zuidoosten. Later vandaag koelt het in het noorden door een zeewind wat af. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog, behalve in het westen, daar kan een buitje vallen. In de nacht is het lokaal een graad of 11 in het noordoosten tot zo'n 15 graden in het zuiden. De wind zit in de noordoosthoek en in het noordwestelijk kustgebied kan het af en toe stevig waaien. Morgen waait de wind vanuit het noorden en dat betekent dat het flink afkoelt. De zon schijnt en in het noorden tikt de thermometer de 16 tot 19 graden aan. In het midden en zuiden wordt het tussen de 20 en 25 graden. Op donderdag staat er opnieuw veel zon op het programma en wordt het opnieuw warm met 25 tot 27 graden. In het noorden is het wat koeler met een graad of 20. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanwege de tropische warmte vandaag heeft Rijkswaterstaat het zogenoemde hitteprotocol ingesteld. Het protocol trad om 10 uur in werking omdat het vanmiddag 33 graden kan worden. In de provincie Gelderland zal de Koninklijke Landmacht voorlopig niet met explosieven en open vuur oefenen. Dit vanwege het risico op natuurbranden. Uit een laatste peiling van de Consumentenbond blijkt dat een thuisgezet kopje koffie duurder dan ooit is. De prijzen stegen in 5 jaar tijd gemiddeld met 74% door onder meer slechte oogsten en hogere kosten, aldus de bond. Bij een spoorwegovergang in het Belgische Bruggenhout is een schoolbusje aangereden door een passagierstrein. Er zijn meerdere dodelijke slachtoffers, meldt de VRT. Het weer, veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. De vertraging is een kwartier. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten op onthoud. Dan een wegafsluiting in België. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd op de E19 bij Sint-Job in het Goor. De weg is voorlopig ook dicht. In Nederland is een omrijroute ingesteld vanaf knooppunt Klaverpolder. Dat is via Bergen op Zoom. Dat is de A4 route. En tenslotte valt nog op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de Duitse grens 20 minuten vertraging.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen stroopreed toe om zijn doel, de sociale zekerheid betaalbaar te houden, te kunnen halen. Economische zaken-staatssecretaris Willemijn Aarts verbiedt de overname van Solfinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kendrill. Aarts neemt het advies van het bureau Toetsingen Investeringen ter harte. Het BTI kwam tot de conclusie dat de beoogde overname van Solfinity mogelijk een risico vormt voor het publieke belang. Dat schrijft Aarts in haar brief aan de Tweede Kamer. Al eerder liet een Kamermeerderheid weten tegen de overname te zijn. De GGZ heeft berekend dat er ieder jaar zeker 7750 sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen met psychische klachten die uitbehandeld zijn in een instelling of uit de gevangenis komen. Naast reguliere woningzoekenden en asielzoekers die hier mogen blijven, moeten mensen met psychische klachten lang wachten op een woning, terwijl ze eigenlijk voorrang hebben. Uit een recente enquête van de Nederlandse GGZ blijkt dat 64% van die mensen langer dan een jaar wacht op een zelfstandige woonplek. Verschillende delen van Europa krijgen vandaag met hitte te maken. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen al records gebroken. In Londen werd het gisteren ruim 34 graden. In mei was het nog niet eerder zo heet in het VK. Ook vandaag kan de thermometer tot boven de 35 graden oplopen. In het Franse Auxerrois werd het gisteren 37,1 graden. Het Franse Meteorologisch Instituut noemt de hittegolf opmerkelijk vroeg en lang. Tot slot Spanje. Daar werd het op meerdere plekken zelfs boven de 40 graden. En dan het weer bij ons. Veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten vertraging, een paar opvallende om te beginnen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 20 minuten oponthoud. De A16 Breda, Rotterdam richting Breda, daar is bij knooppunt Klaverpolder een omleiding ingesteld. Want op de E19, dat is net over de grens in België, is een ernstig ongeluk gebeurd bij Sint-Job in het Goor. De weg is voorlopig ook nog helemaal dicht. Omrijden kan dus via Bergen op Zoom over de A4. En verder valt nog op de A37 Hogeveen richting Duitsland. Daar bij de grenscontrole is bijna een half uur extra reistijd.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig 35 euro of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.

0: Radio. Weerbericht.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en bij weinig wind wordt het een graad of 30 in het binnenland tot 33 graden lokaal in het zuidoosten. Later vandaag koelt het in het noorden door een zeewind wat af. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog, behalve in het westen, daar kan een buitje vallen. In de nacht is het lokaal een graad of 11 in het noordoosten tot zo'n 15 graden in het zuiden. De wind zit in de noordoosthoek en in het noordwestelijk kustgebied kan het af en toe stevig waaien. Morgen waait de wind vanuit het noorden en dat betekent dat het flink afkoelt. De zon schijnt en in het noorden tikt de thermometer de 16 tot 19 graden aan. In het midden en zuiden wordt het tussen de 20 en 25 graden. Op donderdag staat er opnieuw veel zon op het programma en wordt het opnieuw warm met 25 tot 27 graden. In het noorden is het wat koeler met een graad of 20. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zaken minister Hans Veilbrief. Economische Zaken-staatssecretaris Willemijn Aarts verbiedt de overname van Solfinity, het bedrijf achter DigiD, door het Amerikaanse Kendrill. Aarts neemt het advies van het bureau Toetsingen Investeringen ter harte. De GGZ heeft berekend dat er ieder jaar zeker 7750 sociale huurwoningen nodig zijn voor mensen met psychische klachten die uitbehandeld zijn in een instelling of uit de gevangenis komen. Verschillende delen van Europa krijgen vandaag met hitte te maken. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen al records gebroken. En dan het weer bij ons. Veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. En dat heeft met name te maken met grenscontroles. Op te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grens daar een kleine 10 minuten vertraging. A76 Geleen richting Aken. Daar een kwartier oponthoud. En dan nog een wegafsluiting. Dat is de A16 van Rotterdam naar Breda. Er is namelijk een omleiding ingesteld door een ongeluk op de E19 in België bij Sint-Job in het Goor. Dat is een ernstig ongeluk. De weg is ook voorlopig dicht. Omrijden kan via knooppunt Klaverpolder over de A4 via Bergen op Zoom en dan in België de A12 kiezen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Europese commissievoorzitter von der Leyen laat via sociale media weten dat Europa vandaag met België meerouwt. De aanleiding is de fatale botsing tussen een schoolbusje en een passagierstrein in het Belgische Buggenhout vanmorgen. Hierbij zouden 4 inzittenden van de schoolbus zijn omgekomen. Het gaat om 2 tieners van 12 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een volwassen begeleider. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Op beelden zou te zien zijn dat de slagbomen naar beneden waren. Er worden door het Rode Kruis extra tenten geplaatst op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel om op die manier voor wat meer schaduw te zorgen. Vandaag kan het kwik tot boven de 30 graden oplopen. Ook deelt het Rode Kruis opnieuw water- en zonnebrandcrème uit. Vanmorgen rond 11 uur stonden er zo'n 70 tot 80 mensen buiten. Het is onbekend waar de asielzoekers die de komende nacht geen slaapplek hebben naartoe gaan. Afgelopen weekend en gisteren heeft Groningen voor een noodnachtopvang gezorgd. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Dat melden Haagse bronnen op basis van een brief van Sociale Zakenminister Hans Veilbrief. Het kabinet wil hiermee de bonden, oppositiepartijen en werkgevers tegemoetkomen. Eerder was de regering van plan zo'n 6,5 miljard euro te bezuinigen door onder andere de AOW-leeftijd te verhogen. Veilbrief gaf lange tijd geen stroopreed toe om zijn doel de sociale zekerheid betaalbaar te houden te kunnen halen. De Tweede Kamer wil dat boswachters nog voor het eind van het jaar beter worden bewapend. Een ruime meerderheid van de Kamer steunt een VVD-motie hierover, waarin staat dat boswachters geregeld 's nachts in gevaarlijke situaties terechtkomen. Maar ze mogen alleen een hond ter bescherming meenemen of alleen een vuurwapen. Dat zou met allebei moeten en dat is nu bij de wet verboden. Daarnaast zouden ze betere communicatiemiddelen moeten hebben, net zoals de politie of brandweer die heeft. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files op een aantal plekken flink wat vertraging. Onder andere om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Valkenswaard staat een auto in brand. Een rijstrook is dicht, de vertraging is ruim een half uur. Dan een omleiding. De A16 Rotterdam-Breda vanaf knooppunt Klaverpolder is er een omleiding ingesteld. En dat heeft alles te maken met een ernstig ongeluk op de E19 in België. Dat gebeurde net over de grens bij Sint-Job in het Goor. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omleiden kan via Bergen op Zoom over de A4 en vervolgens de A12 in België. Dan de A20, Hoek van Holland Gouda. Daar is tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Ook hier is de vertraging ruim een half uur. En tenslotte geldt dat ook voor de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar zelfs dicht. Er staat al 5 kilometer file met ruim een half uur vertraging.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
2: Je zit aan de top bij Polderpop. Luister naar Henky Panky Polderpop Radio.
3: Herinner u zich deze dag?

0: Misschien wel een van de leukste instrumentaties die we deze twee uurtjes gaan draaien. Uit het jaar 1974, Roger van Otterlo en het thema van de film Help, de dokter verzuipt. De Gouden Oude Club is weer twee uurtjes open. Henkie zit weer in de hot seat hier bij Polderpop Radio en bij Radio Bergijk, vrienden. Vinyl uit de jaren 70, 80 en een tikkeltje 90, vrienden. Blijf lekker luisteren, want de deuren van de Gouden Oude Club zijn weer geopend.
1: Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gouden ouwe voor ons?

29 jaar oud was ze in 1979. Suzy Quattro van haar LP Suzy and Other Four Letter Words. Nummer 1 in Zuid-Afrika. She's in Love with You, dat was de titel. Van 1979 gaan we naar 1971. En dat doen we met de debuutsingle van meneer Lobo, Me and You and a Dog Named Boo. Een nummer dat in 1971 ook nog gecoverd werd door Perry Como en wat de nummer 1 was in Nieuw-Zeeland. I

heerlijke polderpop uit ons eigen Nederland. Uit het staartje van de 70s, vrienden, 1979. De band Champagne en hun Rollerball. En je draait vaak plaatjes van leuke zangeressen. En dan denk je bij je eigen als discjockey wel eens ooit aan van, daar zou ik best wel eens langs wakker willen worden, hè. God weet wat ze die nacht ervoor allemaal met me uitgespookt heeft. Maar er is één zangeres, vrienden, er is één zangeres waar ik absoluut niet langs wakker zou willen worden. Die zelfs ook niet genoteerd staat in mijn persoonlijke banga-lijst, nog niet in mijn banga-tiplijst. Nee. Dat is Grace Jones. Ik vergelijk Grace Jones altijd met een vrouwtjes-bitsprinkhaan. Als een vrouwtjes-bitsprinkhaan de paringsdaad heeft gedaan met het mannetje, en dan bijt ze de kop van het mannetje eraf. En ik heb altijd een beetje het idee dat Grace Jones dat ook altijd doet, vrienden, ja. Maar ze maakte prachtige muziek, vrienden. Ze was een plaatje uit het jaar 1982. Was ze 34 jaar oud. Dat vind ik zo'n hele mooie. Dit is Nipple to the Bottle. En daar is een heel mooi top-op filmpje van gemaakt.

Ze waren in Italië al bekend als I Cardinali. Daarna komen ze in eind 1971 naar Nederland. Komen ze onder de hoede van producer Hans van Hemelken, de man uit het na-na-na tijdperk, zoals ze dat in 1972 noemde. De naam werd veranderd in Cardinal Point. En dit was hun grootste hit. Dat was Mama en die Papa. Nu een plaatje dat ik speciaal draai voor mijn hele knappe buurvrouw, vrienden. Dat is een plaatje van Joe Cocker, vrienden. We gaan terug naar het jaar 1986. Met een nummer dat eigenlijk origineel was uit 1972 van Randy Newman. Maar wat ook gecoverd is onder andere door Etta James en door Tom Jones. Dat is ook echt een beetje de man daarvoor, hè. You Can Leave Your Head On. We gaan terug naar 1986. En dat doen we met Joe Cocker.

Muziek uit de 70s in de Gouden Oude Club. Henkie in de hot seat, vrienden. De komende twee uurtjes zei Henkie met u. Met dit leuke plaatje. Twee leuke dames uit Liverpool. De blonde Lynn Cornell en de donkere Anne Simmons. Oftewel de Pearls. You Came, You Saw, You Conquered. Scoorde ze een hit mee in het jaar 1972. Maar het was eigenlijk een hit in de jaren 60 al van de Ronettes. En misschien een beetje triest. De Ronettes die bestonden uit drie meisjes. Hè? De nichtjes Veronica en Estella Bennett. En ja, die zijn helaas allebei al overleden. En onlangs op 26 april is ook nog het laatst levende lid van de Ronettes. En Nadra Telly is helaas ook op 80-jarige leeftijd overleden. You Came, You Saw, You Conquered. Die hoorde je deze keer in de uitvoering van The Pearls. Tijd nu voor muziek uit de 90s. We gaan naar 1991. En dat doen we met Timmy T, oftewel Timmy Torres. Met een nummer dat hij zelf schreef en zelf produceerde. En wat ook nog een nummer 1 werd in ons eigen Nederland. Oh, lekker meezwijmelen met One More Try.

Ze heet eigenlijk Gisela Wuchinger en ze kwam uit Oostenrijk. Ze noemde zichzelf Gila. Had heel veel leuke promotiefilmpjes van gemaakt. Hij heeft ze altijd zo'n basgitaar bij zich. Net of ze zo'n basgitaar speelt. Maar moet je maar eens letten op je hand. Ze slaapt nooit akkoorden aan. En dat vind ik altijd wel een beetje opvallend. En dan zie je van, hé, dit is helemaal nep, vrienden. Nou, is een plaatje trouwens niet, hoor. Oh, ja, zet je echt in de radio een beetje lekker hard voor, hè? We Gotta Get Out of This Place. Een plaatje dat eigenlijk origineel was van The Animals uit juli 1965. En wat geschreven was trouwens door een echtpaar, Cynthia Weil en Barry Mann. En die Barry Mann had in het begin van de jaren 60 ook wat solo hits van onder andere Who Put the Bomb. Hey, ken je nog het duo Spooky and Sue? Die hadden heel veel hits in Nederland in de jaren 70. 1979 zouden ze ook samen weer wat plaatjes opnemen. Maar vlak voor de opnames, Spooky moest nog even een pakje sigaretten gaan halen. En hij is nooit meer teruggekomen. Dus besloot Sue het maar alleen te doen. Dat is trouwens niet haar volledige naam. Ze heet eigenlijk Sue Chaloner. Ze was geboren in Londen. En vanaf 1979 besloot ze in Nederland te gaan wonen. Ze nam een heel leuk singeltje op in 1979. Dat heette Tip for the Top. En het bleef bij een tip, want het kwam niet in de top. Het nummer zou eigenlijk opgenomen worden samen met Big John Russell. Maar Big John Russell die had nogal een beetje jaloerse echtgenoten. En die stak daar een stokje voor. Jij gaat niet met die Sue opnemen. En al dus geschieden. Dus dacht Sue, dan doe ik het maar alleen. Lekker Tip for the Top uit 1979.

0: Henky.
1: De beuk erin!
2: Pop Radio!
3: Much more music! Much more music!

hip-hop en rap. Er zijn wat plaatjes die ik best wel leuk vind. Dit is er eentje van uit het jaar 1986. DJ Silver Spinner, Cool Doobie en Jazzy Jazz. As Whistle en Just Buggin'. Oh, we gaan even lekker tot rust komen, vrienden. En doen we met dit mooie nummer van John en Vangelis. John Anderson van Yes. En Vangelis Papathanasiou van Aphrodite's Child. Dat vind ik zo'n mooie achternaam, hè? Papathanasiou. Ik weet zeker, als je naar een Grieks restaurant gaat en je bestelt een portie Papathanasiou, dan krijg je volgens mij nog wat op je bord ook. We gaan lekker meegenieten met I Hear You Now uit 1980.

hebt, dan heb je twee verschillende plaatjes van hetzelfde nummer. En dan weet je niet welke track je moet gaan draaien. Ga ik nou of Roy Orbison draaien, of ik ga Don McLean draaien. Ik weet je wat, dan monteer ik ze. Stond op een CDR'tje en dat liep niet helemaal lekker in het begin. Ik heb een keer opnieuw moeten branden, vrienden. Hé, hey, we gaan even ruimte maken voor het nieuws. En daarna ben ik natuurlijk weer bij je terug. Er zijn de deuren van de

Nederland. We hebben nog veel meer leuks in het tweede uur. En het eerste uurtje dat sluiten we af met een singeltje uit het jaar 1969. De eerste single van de George Baker Selection. En het werd meteen een grote hit. Little Green Bag. Dat is de laatste voor het eerste uur. En na het nieuws ben ik bij je terug.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Medewerkers in de melkproducten, kaas en babyvoedingbranche gaan staken. Vakbond FNV ligt met de Nederlandse zuivelorganisatie overhoop over een nieuwe cao en had een ultimatum gesteld. Wanneer de stakingen gaan plaatsvinden kan een FNV-woordvoerder nog niet zeggen. FNV wil een tweejarige cao waarin de lonen twee keer met 6% stijgen. NZO wil een eenjarige cao en wil de lonen met 3% verhogen. De Nederlandse zuivelindustrie telt 85.000 medewerkers. Sinds vandaag is de Rotterdamse Erasmusbrug in beide richtingen voor het verkeer gesloten. Het wegdek moet vernieuwd worden en daarom kan de brug een kleine 5 weken niet gebruikt worden. De werkzaamheden op de brug werden begin deze maand aangekondigd, maar vanmorgen bleek dat niet iedereen daarvan op de hoogte was. Voetgangers en fietsers kunnen de brug wel blijven oversteken. Vrijdag 3 juli om 4:00 middags is de brug weer te gebruiken voor al het verkeer. Vandaag is de warmste 26 mei ooit geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. Dat laat Weer Online weten. Om 13:50 vanmiddag werd het in de beeld 29,2 graden. Het vorige record stond op 29,1 graden en dat was 21 jaar geleden in 2005. Vanmiddag is het tropisch warm. De thermometer loopt op tot ruim boven de 30 graden. Plaatselijk kan het zelfs 33 graden worden. In het eerste kwartaal was de buitenlandse omzet van de industrie 2,3% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De buitenlandse omzetstijging was het grootst bij raffinaderijen en de chemische industrie, maar ook de elektrotechnische en de machine-industrie deed het goed. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De binnenlandse omzet daalde. In het eerste kwartaal van dit jaar was de voedings- en genotsmiddelenindustrie de branche met de grootste omzetdaling, aldus het CBS. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat bijna 200 kilometer file. Wat opvalt zijn de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem sta je daardoor een half uur in de file tussen Duiven en de Duitse grens. Ook in het noorden en zuiden van het land staan files door grenscontroles. Verder is de A2 in het zuiden van het land dicht van Eindhoven naar Maastricht bij Maastricht-Noord door een pechgeval. En op de A12 bij Arnhem is een ongeluk gebeurd. Van de Duitse grens naar Utrecht sta je daardoor een half uur vast. De linkerrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A27 van Breda naar Utrecht veroorzaakt een half uur vertraging tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. Het verkeer kan er alleen via de af- en oprit langs. Bij de Westerschelde-tunnel staat een pechgeval in de N62 richting het zuiden. De tunnel is nu dicht. En op de A67 van Eindhoven naar Venlo sta je 10 minuten in de file tussen Asten en Liesel door een bermbrand.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: daar zijn we weer.
1: Van het hele land.
2: Dit is de Gouden Oude Club met Henk Kruijzen op Polderpop Radio.
3: Dames en heren, hartelijk welkom op deze moderne zender van nu en straks.

0: De opvolger van Sea Flies on Strange Wings. We gingen naar 1972. Dan deden we met de Golden Earring en hun buddy Joe. Welkom in het tweede uurtje van de Gouden Oude Klop. En met Henkie nog altijd in de hot seat. Zometeen, oh, lekkere muziekvrienden van Amy Winehouse. Ik denk dat ik er elke Gouden Oude Klop weer eens een keer wat van ga draaien. We gaan nog wat draaien van Mars. Nou, lekkere muziek uit de jaren 70, 80. En natuurlijk een tikkeltje 90.
1: Hey Henkie, draai nog eens een keer een lekker plaatje.
2: Polderpop Radio met Henkie Panky

Ze werd geboren als Gloria Fowles. Ze was 33 jaar in 1976. Ik was 21 jaar oud, vrienden. Haar artiestennaam dat was Gloria Gaynor. Oh, mooi dit, hè? How High in the Moon. Dan gaan we muziek draaien van een van mijn favorieten van het nieuwe millennium, vrienden. Dat is Amy Winehouse. Ze bracht de cd uit Back to Black en daar zat een bonus cd bij met een aantal hele leuke nummers. En daar ga ik wat van draaien. Dat is nummer Monkey Man. Nummer dat in 1969 al uit was gebracht door Toots and the Maytals. En ook door de Specials, vrienden. Dit is de versie van Amy Winehouse. En moet je eens opletten, het begin dat lijkt een beetje op de Woolly Bully van Sam the Sham en de Pharaohs.

Het was een beetje inspelen op het succes van Love. Een beetje mindere mate van Babe. Dat was de Nederlandse meidenband Girlie. Met onder andere Trudy Visser en Ellie Bloothoofd. Dat vind ik zo'n mooie achternamen. Bloothoofd. Je hebt heel veel mensen uit Suriname. Die hebben ook van die hele mooie achternamen. Zoals Leeflang, Nooit Gedacht en Wel Tevreden, vrienden. De hoogste plaats die dit plaatje Andy in 1978 haalde, dat was de 14e plaats in de Nederlandse top 40. We gaan naar een plaatje dat in Engeland en in Canada al een hit was in 1973 en bij ons pas in 1976. Dat is KC en de Sunshine Band. Hier nog op RCA Records en nog niet op de TK Records. Dit is de Queen of Clubs.

het begin van de jaren 70 was het heel erg populair synthesizer muziek, vrienden. Zoals ook in dit plaatje van een band die heette Jam. En dat was hun bewerking van Red River Rock. Zometeen gaan we de fluit erbij halen met Berdien Stenberg. Kijken wat heb ik hier nog meer liggen. Oh, een Maywood gaan we ook nog wat van draaien. Oh, dan gewoon nog heel veel lekkere muziek uit de 70s, 80s en een klein tikkeltje 90, vrienden. Met de Darts gaan we nou 180 gooien. Uit 1978 met Daddy Cool en The Girl Can't Help It.

Het jaar is 1983. Misschien wel van de meest beroemde LP van Michael Jackson, Thriller. Kwam dit nummer tevens natuurlijk ook op single. Het is Billie Jean. Het is een heel lekker lang intro zit erop, vrienden. En, het is wel uniek, op 10 maart 1983 werd deze clip op MTV vertoond. En dat was de eerste clip met een donkere artiest, vrienden. Daarvoor waren alleen nog maar clips met blanke artiesten te zien. Michael Jackson had dus de primeur, zeg maar, van eerste donkere artiest. Ja, toen was hij nog donker. Hè? Toen was hij nog niet aan het verbleken, vrienden. Nee. Hey, hebt u ooit gehoord van Berdina Steunenberg uit Almelo? Nee, nou, dan zal ik er even het geheim ontrafelen. Dat was de geboortenaam van Berdien Stenberg. En ook in 1983 was ze 26 jaar en brak ze door met dit plaatje. We halen de fluit erbij, vrienden, met Rondo Russo.

1976 scoorde Jesse Green een hele leuke hit. Het Nice and Slow. Ken je dat videoclipje nog wel wel? Dat was het dansresje wat steeds om hem heen kronkelde. Dit is ook zo'n hele leuke van hem. Ook uit het jaar 1976. Het heet de Flip. 1976 was trouwens wel een heel speciaal jaar. Nederland was bijzonder veilig. Omdat Henkie in dat jaar in de militaire dienst zat. Henkie waakte over Nederland, vrienden. Ja, nee, goede soldaat hebben ze nooit van me gemaakt. Ik woog 72 kilo toen ik in militaire dienst ging. En ik woog 100 kilo toen ik eruit kwam. Dus dat is echt voldoende, vrienden. We gaan er 5 heren bij halen. Oftewel Martin, Alex, Rudy, Russell en Steven. Nou, zet die eerste letters van die 5 namen even bij elkaar. En dan kom je uit op Mars met 2 R'en. En natuurlijk, hè, 1987. We gaan het volume een beetje opkrikken. Pump up the volume.

een van de laatste hits vinden. Een van de laatste, niet helemaal de laatste. Was Sweet Hitchhiker. Kwam trouwens wel van hun laatste LP af, Mardi Gras. We gaan er de luchtgitaar weer bij halen. En dat doen we met Gary Moore. Helaas is hij niet oud geworden. Hij was nog maar 58 jaar toen hij tijdens zijn vakantie in Spanje overleed. En dat was op 6 februari 2011. We gaan naar 1990. Mooi, dit is Still Got the Blues. We gaan meespelen met de luchtgitaar. Als we dan klaar zijn, dan zetten we hem in de hoek neer. En dan goed niet vergeten waar we die luchtgitaar neerzetten. Kunnen we hem straks niet meer terug, hè? Dit is Gary Moore. Oh, wat is dit mooi. Wat is dit mooi. Waar we die luchtgitaar neerzetten. Kunnen we hem straks niet meer terug, hè? Dit is Gary Moore. Oh, wat is dit mooi. Wat is dit mooi.

Het waren twee zusjes uit Friesland. Het waren Ali en Doetie de Vries. Ali, oftewel Aaltje, dat was Alice May. En Doetie, dat was Karen Wood. Uit de tijd dat ze nog samen door één deur konden. 1979, Maywood, and you treated me wrong. We gaan een beetje lekkere herrie maken, vinden. Kan wel, want het programma zit er al bijna op, vrienden. En dat doen we met een band, dat is een Brits echtpaar. Dat is het echtpaar Michael Weil en zijn vrouw Lee Newman. Dat zal u misschien niet zo heel veel zeggen, maar die waren in de jaren 90 heel erg bekend als het duo Technohead, vrienden. In 1995 scoren ze een hele grote hit, vrienden, met I Wanna Be a Hippie. En daar zat dat hele leuke filmpje op, hè, met die flink rokende hippie. Dat is trouwens misschien wel een beetje triest, want de echtgenote van Michael Weil, Lee Newman, die overlijdt kort na het succes van I Wanna Be a Hippie. En Michael Weil is later als solo-artiest verder gegaan. We gaan er lekker bij springen, vrienden. Zet de tafels en de stoelen maar aan de kant. I Wanna Be

0: zie dat ik op mijn klokje dat ik een klein stukje ga uitlopen. Ja, het programma dan. Hè. Ik ga niet uitlopen, maar daar heb ik tegenwoordig fantastische boeken voor. Hè. Tena Man, weet wel, net als de Tena Lady. En dan gaan we afsluiten met een plaatje uit het 1978. De laatste hit die normaal scoorde op het Kilroy label van Johnny Hoes. En het is trouwens ook een single-only nummer. Ik ben maar een eenvoudige boerenman. Ik hou het even netjes, hè, anders krijg ik daar heel de woke gemeente weer achter me aan. En dat wil je toch ook niet hebben. Hè? Ik ben er volgende week weer met een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. Blijf lekker luisteren naar Pollen Pop Radio. En natuurlijk ook naar Radio Bergijk. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Enjoy life. Houdoe.
1: We'll have more for you at another time. Thank you.
2: Bye bye.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De bezuinigingsplannen zoals ze er lagen door te bezuinigen op uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan niet door. Ook wordt, zoals eerder vandaag al bekend, werd de AOW-leeftijd per 2033 niet verhoogd. Hiermee doet het kabinet handreikingen en hoopt het ruimte te maken voor overleg met de sociale partners. Eerder zorgden de plannen voor veel kritiek van oppositiepartijen, vakbonden en werkgevers. Het kabinet wilde met de plannen die nu van tafel gaan de komende jaren miljarden euro's bezuinigen. Veel Nederlandse gemeenten kampen met personeelstekorten. Het gaat om rond de driekwart van de gemeenten en die lopen daardoor achter met bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en handhaving. Het gevolg is dat er meer verzuim ontstaat en de werkdruk verder verhoogd wordt. Het aantal ambtenaren groeide naar 208.000, dat is 3,6% meer dan in 2024, maar is toch te weinig om het personeelstekort weg te poetsen. Deze bevindingen staan te lezen in de personeelsmonitor 2025 van het ANO-fonds gemeente. Iran meent dat de Verenigde Staten de staakt-het-vuur-deal hebben geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens de VS ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de agressieve en ongerechtvaardigde acties met zich mee zullen brengen. De voorzitter van het Britse gas- en oliebedrijf BP, Albert Manifold, is per direct de laan uitgestuurd. Bij de Raad van Bestuur leefden ernstige zorgen over bestuur, toezicht en gedrag en dat was reden voor zijn ontslag. Verder laat BP het erbij. Vorig jaar trad Manifold aan met zo'n 82% van de stemmen. Het nieuws over het ontslag van de topman zorgde voor een koersdaling van 6% van het BP-aandeel op de Londense beurs. Het weer. Veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staan een paar lange files, vooral op de A9 in Noord-Holland. Van Amstelveen naar Alkmaar heb je tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot een uur vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht sta je ook ruim een uur in de file na een aanrijding. Het staat vast tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Omrijden kan ook via knooppunt Del, over de A15 en de A2. Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de grens 20 minuten tijdverlies. En de A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Made weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: 24 uur per dag het beste van Nederlandse bodem.
6: Who was here last night then? And you'll know what this one is then.

0: Radio. Weerbericht.
1: De zon schijnt vanmiddag uitbundig en bij weinig wind wordt het een graad of 30 in het binnenland tot 33 graden lokaal in het zuidoosten. Later vandaag koelt het in het noorden door een zeewind wat af. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog, behalve in het westen, daar kan een buitje vallen. In de nacht is het lokaal een graad of 11 in het noordoosten tot zo'n 15 graden in het zuiden. De wind zit in de noordoosthoek en in het noordwestelijk kustgebied kan het af en toe stevig waaien. Morgen waait de wind vanuit het noorden en dat betekent dat het flink afkoelt. De zon schijnt en in het noorden tikt de thermometer de 16 tot 19 graden aan. In het midden en zuiden wordt het tussen de 20 en 25 graden. Op donderdag staat er opnieuw veel zon op het programma en wordt het opnieuw warm met 25 tot 27 graden. In het noorden is het wat koeler met een graad of 20. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De bezuinigingsplannen zoals ze er lagen door te bezuinigen op uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten gaan niet door. Ook wordt, zoals eerder vandaag al bekend werd, de AOW-leeftijd per 2033 niet verhoogd. Veel Nederlandse gemeenten kampen met personeelstekorten. Het gaat om rond de driekwart van de gemeenten en die lopen daardoor achter met bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw en handhaving. Iran meent dat de Verenigde Staten de staakt-het-vuur-deal hebben geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens de VS ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. De voorzitter van het Britse gas- en oliebedrijf BP, Albert Manifold, is per direct de laan uitgestuurd. Het weer, veel zon en bij weinig wind is het tussen de 30 en 33 graden. Later brengt een zeewind wat verkoeling in het noorden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al heel druk. Er staat zo'n 600 kilometer file. De A2 doe je er 20 minuten langer over van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En ook op de A15 heb je 20 minuten oponthoud van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum. Staat ook file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Ook daar heb je 20 minuten tijdverlies tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos. De A28 van Groningen naar Amersfoort sta je bij Zwolle een kwartier in de file door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. En de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is na een ongeluk bij knooppunt Kooimeer weer vrij. Staat nog wel een lange file vanaf knooppunt Rottepolderplein. De vertraging is nog zo'n 3 kwartier, maar de file wordt korter.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en die moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt en op 3 van die dagen moet de thermometer dan 30 graden of meer aantikken. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. Als het weerstation in De Bilt aan die eisen voldoet, mag het een officiële hittegolf heten. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Het debat werd door pro-voorman Jesse Klaver aangevraagd en werd gesteund door meerdere oppositie- en coalitiepartijen. Het debat zou vorige week donderdag al plaatsvinden, maar op die dag liep het asieldebat dusdanig uit dat het verplaatst moest worden naar vandaag. Klaver zegt dat er in Nederland grote onrust heerst en daarom is het volgens hem de hoogste tijd voor dit debat. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek neemt het personeelstekort in de kinderopvang de komende jaren toe. Vorig jaar had de sector zo'n 7000 medewerkers te weinig. Dat kan de komende jaren oplopen tot bijna 25.000 als de plannen voor een goedkopere kinderopvang per 2029 doorgaan. De afgelopen 10 jaar zijn er in de kinderopvang zo'n 50.000 mensen bijgekomen, maar de vraag naar kinderopvang wordt alsmaar groter. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het westen kan een buitje vallen. Vannacht is het 11 tot 15 graden. Morgen zon, maar met een noordoostenwind wordt het een stuk koeler dan vandaag. Dit was het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt druk. Er staan veel files in de Randstad Brabant. En ook in Noord-Holland is het druk, bijvoorbeeld op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar sta je 3 kwartier vast tussen Bad Hoeverdorp en Akersloot. In Noord-Holland staan ook veel lange files op N-wegen. Verder is het druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. De vertraging is 50 minuten. Op de A28 heb je ook 50 minuten oponthoud bij Zwolle. Vanuit Groningen staat het daar vast. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. In Brabant is de vertraging ruim een half uur op de A58. Dat is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging een kwartier.

0: Radio.
1: Weerbericht.
2: Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog, behalve in het westen, daar kan een buitje vallen. In de nacht is het lokaal een graad of 11 in het noordoosten tot zo'n 15 graden in het zuiden. De wind zit in de noordoosthoek en in het noordwestelijk kustgebied kan het af en toe stevig waaien. Morgen waait de wind vanuit het noorden en dat betekent dat het flink afkoelt. De zon schijnt en in het noorden tikt de thermometer de 16 tot 19 graden aan. In het midden en zuiden wordt het tussen de 20 en 25 graden. Op donderdag staat er opnieuw veel zon op het programma en wordt het opnieuw warm met 25 tot 27 graden. In het noorden is het wat koeler met een graad of 20. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Het debat werd door pro-voorman Jesse Klaver aangevraagd en werd gesteund door meerdere oppositie- en coalitiepartijen. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek neemt het personeelstekort in de kinderopvang de komende jaren toe. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het westen kan een buitje vallen. Vannacht is het 11 tot 15 graden. Morgen zon, maar met een noordoostenwind wordt het een stuk koeler dan vandaag. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt behoorlijk druk. Er staan veel lange dagelijkse files. Vooral in Noord-Holland staat het vast, ook op N-wegen en op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Rottepolderplein en knooppunt Kooimeer. Daar heb je nog 3 kwartier tijdverlies. Op de A4 naar Rotterdam sta je ook een half uur vast. Tussen knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag en de Benelux-tunnel. Komt door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. Verder staat het helemaal vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug. 3 kwartier is het tijdverlies daar. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En in Brabant is het heel druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar is de vertraging bijna een half uur.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïense aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El, daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt en op 3 van die dagen moet het warmer worden dan 30 graden. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter, maar op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat het nog vast tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp. 25 minuten is de vertraging nog. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk nog een kwartier in de file door de nasleep van een ongeluk. De A28 is ook weer vrij van Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle. Daar heb je nog wel een half uur tijdverlies en er staat 12 kilometer file vanaf het Harde. Op de A28 van Groningen naar Zwolle sta je ook nog 35 minuten vast. Want bij Zwolle Noord staat nog wel een pechgeval. Daar zijn 2 rijstroken dicht. In Brabant is het nog heel druk op de A58. Van Tilburg naar Eindhoven is de vertraging 40 minuten tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: Dit is de Mabo 2 Club op Polderpop Radio met Henk Kruijzen. Another golden weekend.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: lekker instrumentaaltje uit het jaar 1966. Dat was het Jerry Allen Trio en de Fuzz Duck. En een hele goede middag als u luistert op zaterdag. En een hele goede avond als u luistert op dinsdag. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Meeboot Weekclub. Polderpop radioprogramma dat in het teken staat van de zeezender Radio Noordzee. En natuurlijk ook alle andere zeezenders die er ooit geweest zijn in de periode tussen 1964 en 1989. In het eerste uurtje aandacht aan Radio Noordzee. We hebben straks een leuk programmafragmentje van Alan West uit februari 1970. We hebben de officiële Engelse start uit 1971 op 21 februari. En we hebben een fragment van de allereerste Ferrymaat Soul Show op 4 november 1973. En straks in het tweede uur hebben we programmafragmenten van Radio Dolfijn. Nou, die is misschien helemaal vergeten. Het was een station dat uitzond in 1966 en in 1967. We hebben wat van het Engelse Radio 390. Dat was een huisvrouwenzender, zeg maar, vanaf een verlaten Engels oorlogsfort. En we hebben een stukje van een zeezender die nooit in de lucht is gekomen. Radio Condor. Daar hebben we een stukje van een testtape die ze uit zouden hadden moeten zenden, maar wat nooit gebeurd is. Dat allemaal in deze nieuwe aflevering van de Meeboot Weekclub.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 70 met de Meeboot 2 Club.

0: eerste single uit van Earth and Fire, nummer geschreven door George Kooijmans. En wat we ook terugvinden op hun eerste LP, Earth and Fire, en het nummer Seasons. Zometeen gaan we terug naar februari 1970 met een programmafragment met Alan West. Maar eerst gaan we nog naar België met een plaatje dat daar maar liefst 5 weken op de eerste plaats heeft gestaan. Ook uit 1970, Thanks, van J. Vincent Edwards.
1: De Mabo 2 Club.

Vincent Edwards. Later is hij ook nog naar België verhuisd. Uit het jaar 1970, Thanks. Vanaf januari 1970 stond Radio Noordzee, ofwel Radio Noordzee Internationals, haar programma's uit vanaf het zendschip de Mabo 2. Het schip was in 1948 gebouwd onder de naam Silvretta. En in 1969, nadat het uit de vaart is genomen, wordt het verbouwd tot zendschip en krijgt het de naam Mabo 2. Het schip is 60 meter lang en 9 meter breed. Na de close-down van Radio Noordzee in 1974 wordt het in 1977 verhuurd aan de Libische staatsomroep. En in 1978 wordt het schip officieel eigendom van de Libische radioomroep. In 1979 krijgt het een andere naam, wordt het El Fata en worden er korantprogramma's via de El Fata, de voormalige Mabo 2, uitgezonden in Libië. Dat gebeurt tot halverwege de jaren 80, wanneer de zenders van boord worden gehaald en het schip tot zinken wordt gebracht. Een roemloos einde voor een toch wel heel beroemd schip. We gaan naar februari 1970. Radio Noordzee was een maandje in de lucht. Dit is jockey Alan West.

de band Edison Lighthouse. Met een plaatje dat in het begin van 1970 veel gedraaid werd op Radio North Sea International. Met discjockeys zoals Alan West, Mark Wesley en heel veel meer in de Spangles, Muldoon. Love Grows Where My Rosemary Goes. Op 24 september 1970 moet Radio North Sea gedwongen haar uitzendingen voorlopig staken. Het station zat zwaar in de schulden en er werd een groot geldbedrag geleend van de directie van Radio Veronica, zodat Radio North Sea zijn schulden af kon betalen, maar daar stond wel tegenover de eis dat ze direct uit de lucht gingen. Na een hele hoop getrubbel komt Radio North Sea in januari 1971 met testuitzendingen weer terug in de lucht. En op 21 februari 1971 wordt het station weer officieel opnieuw geopend.

DAB Plus is de nieuwe manier van radio luisteren. Zo kan je dus ook naar ons luisteren via DAB Plus. Dit is Polderpop Radio.

0: Het was de 8e top 40 notering sinds 1968 voor Shocking Blue. Singeltje uit het jaar 1971. Shocking You. Zometeen een fragment van de allereerste Ferrymaat Soul Show uit 1973. Een programma dat Ferry tot op de dag van vandaag nog altijd maakt. Maar eerst gaan we naar een plaatje dat uitkwam in oktober 1973 en die in 1990 ook nog gebruikt werd als achtergrondmuziek voor een spot van Levi's Jeans. De Steve Miller Band. En dit is The Joker. En die hoor je in
1: de Mabo 2 Club.

0: Steve Miller uit 1973 en opnieuw uitgebracht in het jaar 1990, The Joker. We gaan nu naar 4 november 1973. Een datum die in de geschiedenisboekjes is komen te staan, omdat het wegens een olieboycott tegen Nederland de eerste autoloze zondag was, vrienden. Niemand mocht in zijn auto rijden, behalve als je een ontheffing had. En die kreeg je maar enkel en alleen als je bijvoorbeeld een arts was, of je had een beroep dat je echt niet buiten je auto kon. Maar voor de rest waren de snelwegen helemaal leeg. 4 november op die zondag besluit Radio Noordzee ook om een nieuwe programmering in te voeren. Er komt een nieuw programma gepresenteerd door Willy en Willeke Alberti. En Ferry Maat presenteert zijn allereerste soulshow. Een programma dat hij tot op de dag van vandaag maakt. We gaan terug naar 4 november 1973.
1: Vannacht bewolkt, kans op regen, minimaal tussen 9 en 4 graden. Morgen veranderlijk, maximaal rond 13 graden. En matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. 12 graden nu op de Meebo 2. Dit is Noordzee Internationaal.

Zondag 4 november 1973, de dag die voor autominnend Nederland als een zwarte bladzijde geschiedenis inging. Hey! Zo, goedemiddag allemaal. Bedankt Willy en Willeke voor jullie eerste uitzending op Radio Noordzee. Ik hoop dat u ervan genoten heeft, net zoals wij dat hier in de studio gedaan hebben, luisteraars. Ferry Maat tot 4 uur bij u en ik ga u het een en ander vertellen over de prijsvraag die op deze eerste autoloze zondag door Radio Noordzee uitgeschreven werd. En uiteraard staat die prijsvraag in het teken van de autoloze zondag. Wat kunt u namelijk beter doen dan de auto laten staan en eens een keer de fiets nemen? En mocht u geen fiets hebben, u heeft vandaag de gelegenheid om een fiets te winnen. Wat u daarvoor moet doen is het volgende. U luistert van nu tot 8 uur vanavond naar Radio Noordzee en u hoort dan 7 platen draaien. Die 7 platen die worden uiteraard door een artiest of door een groep gezongen, gespeeld. Het kan ook instrumentaal zijn, alhoewel we zangers en zangeressen de voorkeur geven. De naam, de eerste letter van de naam van die groep of voornaam van artiest, die schrijft u op een papiertje in de volgorde waarop de platen afgespeeld worden. En om het u niet te moeilijk te maken, hebben wij een bepaald herkenningssignaal afgesproken hier, wat we iedere keer draaien voordat er zo'n plaat gaat komen. Dat is namelijk het volgende. Nou, dat is makkelijk zat, dacht ik. Dank u wel. Als die plaat gedraaid wordt en u weet welke artiest het is, dan schrijft u de eerste letter van die artiest op. En zo krijgt u tegen 8 7 letters achter elkaar. Die vormen een woord. Dat woord stuurt u naar Radio Noordzee, postbus 117 in Hilversum. En u maakt een kans om 1 van de 6 rallyfietsen te winnen. Verder komen we daar nog wel even op terug. Voorlopig 2 uur lang Soul op Radio Noordzee. En daarover gesproken.

dat is volgens Billboard deze week nummer 1 in de Verenigde Staten. Eddie Kendricks van de Temptations van Keep on Truckin'. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest wat betreft de prijsvraag. Straks, voor we aan de eerste plaat gaan beginnen, zal ik het nog eventjes duidelijk maken hoe het nou precies gaat voor de mensen die het net niet helemaal begrepen hebben. Soul op Radio Noordzee betekent ook dat we aandacht besteden aan veel gouden oude. Stevie Wonder.

aan Stevie Wonder, 1970 als ik me niet vergis. En dat heette Yester Me, Yester You en Yester Day. Mocht u bezoeken hebben voor deze 2 uur soul, die wekelijks terug gaan keren tussen 2 en 4 op zondagmiddag op Radio Noordzee, schrijf dan even naar Ferry Maat, Postbus 117 in Hilversum. En liefst op een briefkaart. Want ja, dag schat, dat is het makkelijkst voor me. Als u begrijpt wat ik bedoel. Just Love Unlimited.

0: Twee dames uit Liverpool. De blonde Lynn Cornell en de donkere Anne Simmons als het duo The Pearls. Plaatje dat ook uit werd gebracht door de Ronettes in 1969. You Came, You Saw, You Conquered. 1972 was ook het jaar dat Radio Noordzee de Nederlandse service een break-even point bereikte. Dat wil zeggen dat de onkosten even groot waren als de verdiensten. En langzaamaan begint Radio Noordzee een beetje winst te maken. We gaan terug naar 1971, in het begin van de Nederlandse service. Om te testen of Radio Noordzee ook echt hitpotentie had bij de luisteraars, besluiten Joost de Draaier en Jan van Veen een totaal onbekend plaatje te bombarderen tot Radio Noordzee treiterschijf. Het heel onbekende plaatje dat tot dan toen heel slecht werd verkocht, wordt een gigantisch grote hit. En het is ook nog speciaal, want het is een klassiek nummer. Het is de 40ste symfonie van Mozart, en dan moet ik even helemaal compleet zijn. In G mineur, kachelverzeichnis is 550 en first movement Allegro molto. Nou, het is een hele mond vol, we gaan hem gewoon lekker draaien. Waldo de Los Rios.
1: Radio Noordzee International. Smash play.
2: Now.

0: de eerste treiterschijf van de Nederlandstalige Radio Noordzee. Het orkest van Waldo de Los Rios. Mozart Symfonie nummer 40. Ook presenteerde Radio Noordzee hun eigen top 50. Die gepresenteerd werd door Joost de Draaier. En om flink wat concurrentie te gaan doen aan Radio Veronica, werd die top 40 regelrecht tegenover de top 40 van Radio Veronica gezet. En die top 50 die begon altijd zo.
1: 10, 9, we have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
2: Zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur. Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.

0: without you.
1: Rainbow, I Love You. Dat was de titel van het singeltje uit het jaar 1971 van de Belgische band The New Inspiration. We gaan even ruimte maken voor het nieuws. En daarna zijn we terug met nog een uurtje Mebo 2 Club. En dan besteden we aandacht aan andere zeezenders zoals de totaal vergeten Radio Dolfijn. Die van november 1966 tot januari 1967 in de lucht was. Met programma's gericht op Nederland. We hebben wat van een piratenzender die zich helemaal richtte op de huisvrouwen, Radio 390 van Engeland uit. En we hebben wat van een testband van een zender die nooit in de lucht is gekomen, Radio Condor. Dat allemaal in het tweede uur. We sluiten het eerste uurtje af met de US Corporation uit 1974, Rock the Boat. Dan het nieuws en dan ben ik bij u terug met nog een uurtje.
2: De Mebo 2 Club.
1: Tot zometeen. Oh, staat een beetje daar. Tot zometeen.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. Dat kan nog met één week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je 10 minuten oponthoud tussen het Harde en Zwolle-Zuid. En op de A58 van Breda naar Eindhoven rijdt het nog langzaam. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot is de vertraging nog een kwartier.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Fijn dat u er nog altijd bij bent. Ook hier bij het tweede uurtje van de Mebo 2 Club. Met in dit tweede uurtje aandacht aan een totaal vergeten Nederlandse zeezender Radio Dolfijn. We gaan naar Engeland met de huisvrouwen piratenzender Radio 390. En in 1973 werd er een schip voor de kust gelegd voor Radio Condor. Alleen Radio Condor is nooit in de lucht gekomen. Het zat allemaal een beetje amateuristisch in elkaar. Maar er was al wel een testuitzending voor gemaakt. Er was een band opgenomen en van die band gaan we even wat stukjes laten horen. Dat allemaal in dit tweede uurtje met muziek van de jaren 60. Oh, heel mooi vrienden. En wat van de jaren 70. En we begonnen dit tweede uurtje begonnen we met een bandje dat ooit opgenomen is aan boord van het zendschip de Janine van Radio Atlantis. Discjockey Terry Davis die vond wat LP's van de Beatles in de platendiscotheek. En die waren in een soort pingpong stereo opgenomen. De ene kant alleen de muziek en de andere kant alleen de spraak. Dus Terry Davis die gebruikte één van die nummers van de Beatles waar hij alleen de muziek van had. Dat was het nummer In My Life. En daar maakte hij een ode aan op Radio Atlantis.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4 de Mebo 2 Club met Henk Kruijzen.
2: Hem ging niets te ver, een geestje.

Straks gaan we met Radio Dolfijn naar het jaar 1966. En uit dat jaar kwam ook dit plaatje van The Small Faces. Een nummer dat geschreven werd door bandlid Steve Marriott. Die had een vriendin, die heette Sue Oliver. Maar die verkering die raakte uit. Maar Steve Marriott die wou Sue toch zo graag terug. En hij smeekte haar, you take all or nothing. Je wilt alles of je wilt niets. We gaan naar de nummer 1 van 20 augustus 1966. Dat was een nummer van de Trucks. Song die geschreven werd door bandlid Reg Presley in de tijd dat hij nog een metselaar was. We gaan naar 20 augustus 1966 met With a Girl Like You.

0: misschien wel een van de leukste singles die uitgebracht werd in het jaar 1966. The Troggs and With a Girl Like You. We gaan naar een totaal vergeten radiostation hier in de Meebo 2 Club. Dat is het Nederlandse zeezender Radio Dolfijn. Radio Dolfijn zou de opvolger worden van het Engelse Swingin' Radio England. Een station dat helemaal niet aansloeg bij de Engelse luisteraar. En de eigenaren die besluiten om toch een centje te verdienen, een station te gaan richten op Nederland. In eerste instantie zou het Swingin' Radio Holland gaan worden, zou het een popstation worden. Maar later wordt er besloten dat Radio Dolfijn een station gaat worden met, laten we het heel simpel zeggen, middle of the road muziek. Hè? Gewoon lekker voortkabbelende deuntjes. Radio Dolfijn, het is maar heel kort in de lucht geweest. Het begon in haar uitzendingen op 14 november 1966. En al op 28 februari 1967 stopt Radio Dolfijn en wordt het vervangen door de popzender Radio 227. Daar hebben we 2 weken geleden ook al een stukje van laten horen. We gaan de opening laten horen van Radio Dolfijn op 14 november 1966. En het is misschien wel leuk om te weten dat de discjockeys toch nog een beetje moesten wennen aan de nieuwe naam Radio Dolfijn. Want de naam Swingin' Radio Holland die zat nog een beetje bij ze in het hoofd. Met excuus voor de kwaliteit van de opname. Het is een klein beetje aan de doffe kant, maar het is uniek materiaal, vinden.
1: Luisteraars in Nederland, op dit moment maakt u kennis met de nieuwe Nederlandse radiozender Radio Dolfijn.

0: dan richten wij ons nu speciaal tot de aanwezige vertegenwoordigers van pers, radio en televisie die momenteel bijeen zijn tijdens de Radio Dolfijn persconferentie in de terraszaal van Hotel Gooiland in Hilversum. Welkom dames en heren van de pers. Welkom vanaf ons radiozendschip dat voor anker ligt op de Noordzee. In het komende uur zult u volledig geïnformeerd worden over de gang van zaken betreffende Radio Dolfijn. Vanaf deze plaats hebben wij u iets te vertellen over de totstandkoming van de naam Radio Dolfijn. Met medewerking van een groot aantal personen heeft men gezocht naar een naam die een Nederlands karakter heeft en goed in het gehoor ligt. De namen der kandidaten tijdens deze verkiezingscampagne waren onder andere De Lage Landen, Piet Hein, Albatros, Ameland en Golfstroom. Met ruime meerderheid kwam echter de naam Radio Dolfijn uit de verkiezingsbus. En dit was dan uw eerste van een reeks informaties die nu live tijdens de persconferentie voortgezet zal worden. Wij danken u vanuit de studio voor uw komst en uw aandacht. En hiermee is de aanwezigheid van Radio Dolfijn in de ether een officieel feit. I Wanna Be With You werd gezongen door Sammy Davis Jr. Dit is Radio Holland, Radio Dolfijn op de 227 meterband. Wij vervolgen dit programma met een liedje gezongen door Esther Ovarien, Le Train.
1: Dit is Henkie op Polderpop Radio. Hey Henkie, heb je nog een lekker gauw ouwe voor ons?

0: Een band die zichzelf het neusje van de zalm vond. The Cream of the Crop. Zo werd deze band ook The Cream. Bestaande uit Jack Bruce, Ginger Baker en Eric Clapton. Van de LP Fresh Cream uit 1967. Dit nummer heette I Feel Free. Zometeen gaan we naar de Engelse piratenzender Radio 390. Radio 390. Daar hebben we een aantal frequentie waarop ze uitzonden. 390 meter. Daar ga ik u zo meteen allemaal uitleggen. Maar eerst gaan we nog een lekkere draaien. Ook uit 1967. Whistling Jack Smith. I was Kaiser Bill's Batman.
1: Elke dag weer verfrissend en leuk. En je fluit ze allemaal mee. Hier bij ons op Polderpop Radio.

0: Whistling Jack Smith. I was Kaiser Bill's Batman. En de B-kant van het singeltje, The British Grin and Beer. Dat is jarenlang de tune geweest van Robbie Dale op Radio Caroline. We gaan naar Engeland, vrienden. Dat doen we met Radio 390. Dat was een piratenzender die geen popmuziek draaide, maar die zich helemaal richtte op de huisvrouwen. De programma's werden een beetje in een beetje oudbollige stijl gemaakt, à la zeg maar BBC Light Program. Elk programma werd geïntroduceerd door een aantal slagen op een xylofoon die in de studio stond. En de programma's ja, die bestonden eigenlijk hoofdzakelijk uit middle-of-the-road muziek. Hè. Heel veel Burt Kempfert en al die dingen meer. We gaan naar 14 maart 1967 met Radio 390. Dat deze keer niet vanaf een schip kwam, maar dat zijn basis had aan boord van een oud Engels oorlogsfort dat een paar kilometer uit de kust van Engeland stond, genaamd Red Sands Towers. Een aantal torens die er tot op de dag van vandaag nog altijd staan en waar een aantal jaren geleden zelfs weer uitzendingen af zijn gekomen van Red Sands Radio. Maar dat gaan we in een latere editie van de Mabo 2 Club behandelen. We gaan naar Radio 390, 14 maart 1967.
1: To the end of this morning's Morning Melody. It's been my pleasure for the past hour and a half, and until we meet again, this is Wolf Burns saying bye for now.

0: werd geboren als Philip Blondheim. Hij is helaas niet meer onder ons. In 1967 werd hij bekend als Scott McKenzie, One Hit Wonder met zijn San Francisco. We gaan nu naar het jaar 1973. In juli van dat jaar komt er een derde zendschip voor de Nederlandse kust te liggen. Het zendschip dat heet de Condor. En het station dat op dat zendschip uit zou zenden, dat zou dan nog worden Radio Condor. Het zou geen popzender worden. Radio Condor zou zendtijd beschikbaar stellen voor ideële stichtingen die dan hun woordje konden doen via Radio Condor. Het was allemaal nogal een beetje amateuristisch opgezet. Het is eigenlijk nooit van de grond gekomen. Er is nooit één signaal uitgezonden. En een paar weken later slaat het zendschip de Condor van zijn anker en wordt het opnieuw de haven binnengesleept. Daarna wordt het zendschip de Condor verkocht aan Adriaan van Lanschoot, die daar zijn Radio Atlantis op vestigt. En het schip krijgt ook een andere naam, de Janine. Nou was er voor Radio Condor was er al een band opgenomen met een testuitzending. Die is helaas nooit uitgezonden, maar die band is wel bewaard gebleven. En daar ga ik jullie nou een paar kleine stukjes van laten horen. Een testuitzending die dus nooit uit is gezonden in juli 1973. Je hoort achtereenvolgens de stemmen van presentatrice Fietje van Donselaar. Je hoort dominee Toornvliet. En je hoort de eigenaar Stef Willemsen. Radio Condor testuitzending in 1973.
1: Goedemorgen, luisteraars. Hier is Radio Condor op golflengte 270 meter of 1111 kilohertz. Wij zenden vanuit de vrije internationale wateren voor de Nederlandse kust.

Hallo, hallo. Er zijn idealisten en idealisten. Jonge mensen en ouderen die op hun rug liggen, naar de wolken kijken en een beetje dromen hoe de wereld zou kunnen verbeterd worden. Maar ze doen niks, het stelt helemaal niks voor. Er zijn ook idealisten die hun ideeën en idealen omzetten in daden. Die hun laatste cent en boterham investeren in een boot. Die de radioapparatuur van de King David kopen en uitvaren. Deze mensen verdienen uw aandacht. Ze verdienen op zijn minst uw rapport van ontvangst.

0: leven in een wereld van democratie, zegt u?
1: Vergeet het maar.
0: Wie reeds de macht heeft en op een gepantserde zuil zit, die heeft het voor het zeggen, al heeft hij niets te zeggen. Maar de minderheden die zich graag met een boodschap tot hun medemensen willen richten, of met elkaar iets van de grond willen tillen, die hebben wel een stem, maar ze krijgen geen stem die door de radio gehoord wordt. Voor deze minderheden is de konder uitgevaren. Schrijft u ons?
2: Dat kunt u dan doen naar postbus 2047 in Haarlem. Ik herhaal, postbus 2047 in Haarlem. Dank u wel.

1973 was de bandnaam nog geen ABBA. Dat werd het pas in 1974 toen ze meededen aan het Eurovisie Songfestival. Toen werd het pas ABBA. In 1973 was het nog gewoon Björn, Benny, Anna en Frida. Met een van hun eerste hits hier in Nederland, Ring Ring. En dit plaatje Ring Ring, dat was ook een codeplaatje in het jaar 1989 voor de Nederlandse zeezender Radio 819. Die waren gevestigd aan boord van het zendschip de Ross Revenge samen met Radio Caroline en World Mission Radio. En dan was daar in 1989 een van de eerste mobiele telefoons aan boord gekomen. Er zat alleen één klein probleempje aan. Ze konden alleen maar gebeld worden. Ze konden dus niet bellen van het schip naar het land, maar er kon alleen maar gebeld worden van land naar het schip. Maar hoe nu het land te verwittigen dat er problemen zijn en dat ze gebeld moeten worden? Nou, elke keer als dit plaatje gedraaid werd, Ring Ring van Björn, Benny, Anna en Frida, wisten ze aan land dat ze even moesten bellen naar het zendschip. En zo kregen ze contact en konden ze eventuele boodschappen konden ze uitwisselen. We gaan naar 1974 en dat doen we met de Three Dog Night. Met een plaatje waar ik heel leuke herinneringen aan heb trouwens. In juli 1974 gingen we met het scheepje de Fortuna een trip maken naar de drie zendschepen die voor de kust van Scheveningen lagen. Dat was de Miamigo van Radio Caroline en Radio Miamigo, de Noordernij van Radio Veronica en de Mebo 2 van Radio Noordzee. Het was die dag nog wel erg slecht weer. Het stond een windkracht 7. En ik weet nog wel, mijn maatje die toen mee is gegaan, die heeft eigenlijk de hele trip alleen maar over de reling gehangen. Met de woorden van, ik ben zo ziek. En die had een beetje groene kleur. Maar toen we bij de Mebo 2 aankwamen, werd dit plaatje gespeeld. On the Three Dog Night, the show must go on. En het mooie van alles was, de Mebo 2 die deinde heel mooi mee in de ritme van dit plaatje. Ik draai hem voor mijn maatje Dickie Overkerk, die toen mee is gegaan en die er niets van heeft gezien. Die alleen maar de vissen heeft gevoerd over de reling. Dus...

0: zo'n heerlijk lekker wegzwijmelnummer dit, hè. Carlos Santana. Een nummer van de LP Abraxas. Een nummer dat in 1973 op single uitkwam. Dat is de Samba Patty. En dat was de ene laatste hier in de Mabo 2 Club. Mocht u verzoekjes hebben voor muziek uit de periode eerste jaren 1970, zeg maar. Of gewoon voor een leuk radiofragment van een bepaalde zeezender, gewoon even mailen polderpophenk@gmail.com. We hebben een hele hoop plaatjes over. Ik heb hier ook nog een jingle onder de knop zitten die toch nog eventjes voor u wil draaien. Radio Luxemburg, kent u het nog?
1: Green is go. Go with 208.
0: De Engelstalige uitzending is avonds op 208 meter middengolf. De laatste die we gaan draaien in de Mabo 2 Club, dat is een singeltje van John Lennon, Imagine. En ik geef dus nog één keer het mailadres door voor verzoekjes, voor muziek, oftewel radiofragmentjes. Dat is polderpophenk@gmail.com. Volgende week ben ik er weer met
2: de Mabo 2 Club.
0: En dan hoop ik ook dat u weer luistert, zowel op zaterdag als op dinsdagavond. Nog een hele fijne dag verder. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Houdoe.
2: De Mabo 2 Club.

0: We'll have more for you at another time. Thank you.
1: Bye-bye.
2: Bother Pop Radio.
3: Dit is Bother Pop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website bodderpopradio.com.
4: Dit is Bother Pop Radio met het nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog 1 keer opvangen. Dat kan nog met 1 week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws.
2: Bother Pop Radio.
6: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens nog een kwartier vertraging door controles.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. En de jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar op de A12 vanuit Arnhem heb je wel vertraging tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens door controles. Het oponthoud is een kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Breda sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Gorkum.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden, dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
3: Polderpop Radio.
4: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
5: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
6: Geen 18, geen alcohol.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Een appartementcomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. En winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. En dan nog het weer. Het is nog lang warm en vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. En dan staat er een matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
12: Vaarwel, oude onderbroek.
11: Ich bin Andy Meister.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden, dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.

Frisco. And it ain't no country club either.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. En een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden nog 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

Heal all the curse.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie partijleider Lidewij de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden nog 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie-partijleider Lodewijk de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden nog 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
7: Valdorpelshop.nl.
8: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Dit is Polderpop Radio, wereldwijd via internet of jouw internetradio. Kijk voor meer informatie op onze website polderpopradio.com.
1: Dit is Polderpop Radio met het nieuws.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens het Tweede Kamerdebat over de asielrellen in Loosdrecht is Forum voor Democratie partijleider Lideweij de Vos door meerdere partijen aangevallen over het rechtsextremisme binnen haar partij. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden nog 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hé, wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.